0: Ja, snap je toch, als je hem staat in wie, dat dan niet.
1: Dat is heel careful.
2: Urban FM 103.5.